0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Antena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is de...

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnt

0: jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld dat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
0: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
2: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: WoonIdee. Dat is mijn idee.
10: WoonIdee in Veen.
9: Aan de Begijnhof.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Mijn naam is Daniel Rowland.
14: Ik ben René Lichtenberg.
15: Ik ben Marcia
14: van
15: Marker en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
16: Ik ben Marie, ik ben
15: Lea Feiting
16: en ik speel
15: op een viool
16: van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
17: Radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
17: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
18: Met nu
17: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pace de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupace.nl/producties/iets-met-boeren. Historicus Chris Baggerman geeft op dinsdag 26 mei in Werkendam een lezing over de geschiedenis van de kerken in Werkendam. Tijdens de avond vertelt hij hoe het dorp uitgroeide tot het huidige Kerkendam. Baggerman gaat op in de komst van de Bijbel, de reformatie en de afscheiding, waardoor in Werkendam verschillende kerken ontstonden. Ook vertelt hij over de ontwikkeling van de hervormde kerk en de religieuze geschiedenis van het dorp. De gratis kennismakingslezing duurt van 19:30 tot 21:00 en is bedoeld voor volwassenen. Aanmelden kan via de website van bibliotheekcultuur.altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM Altena.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CB stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV, kennisplatform CROW, die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichem, juist vaker bussen. En in Werkendam is gistermiddag een automobilist de Visserdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juli via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl. Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
5: ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
6: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder die voortzetting van het pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
5: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
7: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
5: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de Brede School de Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn de

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldersdoornhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom wordt die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten, afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stam het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo dat behoort tot de wereldtop bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. Surplus organiseert op dinsdag 26 mei een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de bijeenkomst staat het thema Uit Liefde centraal. De bijeenkomst biedt mantelzorgers ruimte om ervaringen te delen en stil te staan bij de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Er wordt aandacht besteed aan de impact van mantelzorg en het belang voor voldoende rust en ondersteuning. De bijeenkomst duurt van 11 tot half 1 en is gratis toegankelijk voor volwassenen. Aanmelden is mogelijk via de agenda van Surplus.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM Altena's beste muziekmix.
3: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
7: Vanaf 10:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
6: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
8: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is de compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum.

0: Houten gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar het kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesterstrijkslop.
7: Ik ben Marcia van
6: Muziek
7: en ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op woensdag 3 juni wordt bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam een gezellige voorlezenochtend georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. De activiteit duurt van 10 tot half 11. Tijdens de bijeenkomst kunnen kinderen samen met hun ouders luisteren naar verhalen en genieten van voorleespret. Na afloop is er gelegenheid om te spelen, rond te kijken op de kinderboerderij of samen verder te ontdekken. Bij sommige voorleesmomenten is er ook een boekstartkoffertje verkrijgbaar, inclusief een gratis bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De deelname is gratis en aanmelden, dat kan op de website bibliotheekcultuur.altena.nl. In Nationaal Park De Biezen, de dag van het Nationaal Park op 24 mei in het teken van natuur ontdekken. Van 9 tot en met 31 mei worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Centraal staat de Nationale Parken Soorten Challenge, waarbij bezoekers planten en dieren kunnen vastleggen via apps als Ops Identify en waarneming.nl. Ook zijn er excursies en activiteiten met gidsen om de soortenrijkdom van de biesbos te beleven. Op zaterdag 23 mei kunnen bezoekers deelnemen aan een speciale soortenjacht vanuit het Biesbos Museum Eiland of Biesbos Centrum Dordrecht. Meer informatie staat te lezen op de website beleefdebiesbos.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CB stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV, kennisplatform CROW, die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichum, juist vaker bussen. En in Werkendam is gistermiddag een automobilist de Visserdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg, onder andere in het midden van het land. Er komt ook nog een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 9:30 en 10:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Swelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 8:15 en kaarten kosten €20.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij 2 schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 4.

0: 22 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein in Wijk en Aalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarde en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldersdoornhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom wordt die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten, afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stam het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo dat behoort tot de wereldtop bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. We zitten nu op de 75 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch een lange file tussen Nieuwegein en Culemborg. 7 kilometer en 60 minuten, komt door een ongeluk. Verder naar de A27 Utrecht-Gorkum voor Houten. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Twee rijstroken zijn afgesloten. Op de beeld 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 1 rijstrook is dicht. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Nijkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: FM. Regio-info.
1: In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers. Kasteel Dussen staat op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, volledig in het teken van Kasteel op Stelten. Tijdens de landelijke dag van het kasteel zijn bezoekers welkom voor een dag vol theater, muziek en activiteiten. In en rond het kasteel zijn oude ambachten, steltlopers, schmink, dansworkshops en een gezellige markt te vinden. Voor kinderen is het park omgetoverd tot een verwonder bos met bijzondere figuren en attracties. En ook wethouder Anneloes van Hunnik brengt een bezoek. Het evenement duurt van 11 tot 5. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de website vriendenkasteeldussen.nl/agenda.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
0: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende, geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Afrit Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaat op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tholen.

0: op de A27, Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Bij MyVisTech menudag. Alle vismenu's €10,95. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op dinsdag 2 juni verzorgt Liesbeth van Oorten Zonneviel een kennismakingslezing over hoogbegaafdheid bij kinderen. Tijdens deze avond deelt zij haar persoonlijke ervaringen als moeder van een hoogbegaafd kind. Liesbeth vertelt over de zoektocht naar passende ondersteuning, de uitdagingen binnen het ouderschap en de lessen die zij onderweg leerde. Ook leest zij voor uit haar boek Mam, mijn hoofd zit zo vol, dat in 2025 verscheen. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Deze gratis bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is in de bibliotheek in Werkendam. Meer informatie staat te lezen op de website zonnezieltjes.nl. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CB stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV, kennisplatform CROW, die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichum, juist vaker bussen. En in Werkendam is gistermiddag een automobilist de Visserdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tolen. Dan de A27 in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Twee rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Utrecht-Noord. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta Concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombone kwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaten in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.

0: ons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben René van Kesten.
5: Ik ben Marcia van
4: Kerk
5: en ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
6: Ik ben
5: Nadine
6: van Vleer
5: Guiting
6: en ik speel
5: op
6: een
5: viool
6: van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Historicus Chris Baggerman geeft op dinsdag 26 mei in Werkendam een lezing over de geschiedenis van de kerken in Werkendam. Tijdens de avond vertelt hij hoe het dorp uitgroeide tot het huidige Kerkendam. Baggerman gaat op in de komst van de Bijbel, de reformatie en de afscheiding, waardoor in Werkendam verschillende kerken ontstonden. Ook vertelt hij over de ontwikkeling van de hervormde kerk en de religieuze geschiedenis van het dorp. De gratis kennismakingslezing duurt van 7:30 tot 9:00 en is bedoeld voor volwassenen. Aanmelden kan via de website van bibliotheekcultuur.altena. Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldersdoornhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom wordt die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten, afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stam het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo dat behoort tot de wereldtop bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59. De weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren. VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in Eigen Streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Van de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts 1 rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap.

0: of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's, €10,95.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. De gemeenteraad van Altena organiseert op dinsdag 2 juni opnieuw een politiek podium in het gemeentehuis in Almkerk. Inwoners en organisaties krijgen daar de kans om ideeën, initiatieven en vragen te bespreken met een afvaardiging van de raad. Het politiek podium vindt plaats tussen 7 en half 8. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale politiek en actuele ontwikkelingen te bespreken. Aanmelden voor deelname kan via de Griffie van de gemeente Altena via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CB stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV, kennisplatform CROW, die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichum, juist vaker bussen. En in Werkendam is gistermiddag een automobilist de Visserdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts één rijstrook geopend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pace de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupace.nl/producties/iets-met-boeren. In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: FM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag

0: afspraak met nieuw ontwerp webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee, dat is mijn idee.
3: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en van veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen.

0: fietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van Pesten.
5: Ik ben Marcia van Pesten.
6: En ik speel op een cello van
5: het
6: Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
7: de flitsende 50.
8: Dit is AFM.
9: Ruben Hillen met...

0: be with you.
1: 20 Seconds Ruben Hillen. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De 17e jaargang, weken nummer 21. Het is de lijst van de zaterdag 23 mei 2026. En het is voor de 330ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? We hebben deze week maar 9 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers en 2 nieuwkomers. En dat betekent ook dat we 2 verdwenen platen hebben.
2: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
3: Nummer 49. Nummer 48.
1: Ja, slechts 2 verdwenen platen deze week. Get In Girl van Megatrainer en Oude Flitsschijf. 12 weken stond ze genoteerd. Slechts 179 punten. Ietsjes meer, 1278 punten. Had Ray met Where Is My Husband. 32 weken stond ze genoteerd. En zou ze na 32 weken haar huilspunt gevonden hebben. Vorige week stond de plaat nog op nummer 48. Dan gaan we even kijken naar de lijst van deze week. We gaan er een aantal overslaan. Nummer 50, die komt dan van 45. De Veto van Filia van T. De Swift. 32 weken staat zij genoteerd. En dat zal waarschijnlijk wel echt de allerlaatste week zijn. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Die staat slechts 2 weken genoteerd en zakken deze week al weg van 49 naar 47. 48, die komt van 42. 12 tot 12 van Sambre, 33 weken genoteerd. En nog een langer genoteerde 34 weken voor Bazaar. Begin opnieuw. En zij zakken van 46 naar nummer 47. En dat is nog niet de langste noteerde, want die komen we straks in de top 10 tegen. Dan nummer 45, die komt van 50. Het is de nieuwe single van Baby Richa samen met Faithless. En die plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd.

Nieuwe Religion, dat staat deze week op nummer 46 van 50 afkomstig. Twee weken genoteerd, nu in de flitsende 50. En dit is 45 van 38 afkomstig, Dominique Fiek, White Keys.

Be Mine van Cabaret vinden we deze week op nummer 44. 19 weken lang zat hij al genoteerd in de flitsende 50. En dan nu, op nummer 43, daar hebben we een nieuwkomer. Het is een nieuwkomer voor de flitsende 50. Gewoon dood eenvoudig weg. Die bestond in de 1983 of zoiets dergelijks nog niet. Toen heeft hij wel bestaan, zeg maar is gestopt. En we zijn in 2020 eigenlijk opnieuw begonnen met de flitsende 50. Maar de volgende plaat, die komt dus uit 1983. En komt op nummer 43 binnen. En dat is er eentje van Michael Jackson, Billie Jean.

Billie Jean voor het eerste keer in de flitsende 50. Deze week binnengekomen op nummer 43. En ik ben benieuwd welke singles van Michael Jackson nog meer opnieuw binnen gaan komen. Sarah Les.

Sutherland is nooit iemand de Lush Life. En eigenlijk is dat ook een oude plaat. Maar omdat de Frits in de 50 toen niet bestond, staat hij eigenlijk ook niet zo super lang genoteerd. Maar 24 weken, dat is eigenlijk ook lang.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldersdoornhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom wordt die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten, afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stan het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo, dat behoort tot de wereldtop, bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en afrit Westerbork een half uur extra reistijd. Dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
5: Flitsende 50, het eerste overzicht. 50 naar 40. Gaan we mee beginnen. Dat is een plaat die afkomstig is van Taylor Swift. The Fate of Ophelia. 32 weken in de lijst. 49 van 47 is Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Is nu alweer gezakt. Dan 48 van 40 is ook een zakker. Somber, 12 tot 12 in de 33e week. Een week langer, 34 weken is Bazaar. En begin opnieuw op 47 van 46 afkomstig. Vier plaatsen winst, 50 naar 46 is voor Bibi Rexha en Fateless weggelegd, New Religion. En in de negende week Dominic Fike en White Keys, 36 vorige week, nu naar 45 gezakt. 43 naar 44 is Cambret en Be Mine in de 19e week. En dan vinden we de eerste week de nieuwe binnenkomer voor Michael Jackson, Billie Jean, 43. 42 Lush Life, Sarah Lawson in de 24e week, komt van 41. En 34 gaat naar 41 voor Dominic Fike en Baby Doll. Miles Away van Offenbach op nummer 40 van 39.

0: Miles Away van Offenbach staat 19 weken genoteerd en zakte deze week één plaatsje terug van 39 naar nummer 40. En dan is het tijd voor de hoogste nieuwkomer, want die komen we tegen op nummer 39.
1: Nieuw.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Twee nieuwkomers deze week in de flitsende 50. Billie Jean van Michael Jackson op nummer 43. En op nummer 39 komt de flitsgeit van vorige week binnen. Schuilen van Miss Montreal.

Schuiden van Miss Montreal. En dat komt deze week binnen op nummer 39 in de flitsende 50. Als hoogste nieuwkomer. Dan nummer 38, die komt van 37. En dat is een plaat die al een half jaar genoteerd staat in de flitsende 50. Jenna Spyro met Die on This Hill.

0: Uitsloven van Samuel Wilton samen met de bankzitters. 11 weken staan ze genoteerd en zakken weg van 35 naar 37. En op 36 vinden we het Lil Kleine.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.
1: Oh, man.

0: 11 weken staat hij genoteerd in Lil Kleine samen met Milo. Laat het lukken. 11 weken in de lijst staat er Lil Kleine. Maar Monique Smit staat 8 weken genoteerd met Ik wil je helemaal.
1: Ik zie wat.

Druisee van Malsmit en Neil Horns aan 12 weken genoteerd in de flitsende 50. En ze gaan weer een paar plaatjes omhoog van 35 naar nummer 33. Nummer 32, die komt van 33. Save Me Tonight, Dave Guetta en Jennifer Lopez.

0: Er is in Nederland een nieuw geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn...

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu, het tweede overzicht. De flitsende 50-40 komt die van 39 afkomstig af van Bach. Maalswee 19e week. De ex-flitsschijf komt nu nieuw binnen. Miss Montville en Schuilen nieuw op 39. 38 van 37, Jenna Spiro met Die on this Hill. En de uitslover van Samuel Welton en de Bankzitters gaat van 35 naar 37. 32 gaat naar 36. Verlies voor Little Kleine en Milo laat het lukken in de 11e week lijntje. 35 komt van 30. Dat is dan weer 5 plaats verlies voor Monique Smits in de 8e week als ex-flitsschrijf zijnde. Ik wil je helemaal. 34 van 44 afkomstig Cameron Whitecomb in de 2e week. En Miles Smith en Neil Horn en Drive Safe op 33 van 36. 33 naar 32. Dat is dan weer iets wat winst. 1 plaatsje voor Jennifer Lopez en David Guetta van de week. Save Me Tonight. 31 van 29 is voor Fresh, Kim en Laza met Bare Minimum Starboy. 30 van 26, dat is Max en Andy Grammer 12e week, The Thing I Love.

The Thing I Love. En dat is een single van Max en Andy Kramer. 12 weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakt hij weg van 26 naar nummer 30.

De top 3 van de vorige week. Op een nummer 3, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might. En dat is dan de plaat van Bruno Mars. En de 4 voor Dream van Alex Warner stond vorige week nog nummer 1. Zou dat deze week nog zo zijn? Blijf de komende 2 uur gewoon luisteren. Dan ga je het vanzelf horen.

Something Perfect, de nieuwe single van Ogene. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgestegen naar nummer 29. En het is een oude flitsschijf. Dan nummer 28, die staat inmiddels 8 weken genoteerd. Jelly Roll met I'm Good.

Jenny Roll hoorde je met I'm Good. De plaat zat deze week op nummer 28 en is in de achtste week blijven staan. En dan nummer 27, dat is leuk, dat is ook een oude flitsschijf. De plaat staat inmiddels 23 weken genoteerd, maar blijft helaas staan. Son Milieu met 24 Hours.

Halverwege Suzanne en Freek hoorde je in de flitsende 50. De plaat die is gezakt van 13 naar nummer 26. En het is een oude flitsgijf. Nummer 25 is ook een zakker van 21 afkomstig. Justin Bieber.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CB stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV, kennisplatform CROW, die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichum, juist vaker bussen. En in Werkendam is gistermiddag een automobilist de Visserdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Knooppunt Oler en Knooppunt Leendeheide, een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur. A16, Rotterdam richting Breda, tussen Berkman Roderijs en Rotterdam Feyenoord, een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen Afrit Oud-Beijerland en Knooppunt Hertogenbosch, een half uur. A73, Venlo richting Nijmegen, tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

Hoe dan ook, Maxime en Babette hoorden je blijven staan op nummer 24, maar ze staan al 13 weken genoteerd. Nog een zitten blijven vinden we op nummer 23. Sam Fender samen met Olivia Dean in de 10e week.

Enemy In. En dat is dan de single van Sam Fender samen met Olivia Dean. Ze staan inmiddels 10 weken genoteerd en blijven staan op nummer 23. Nog een zitten blijven vinden we op nummer 22. Plaat die staat 5 weken genoteerd. En hij kwam niet hoger dan nummer 14. Ik had verwacht dat hij veel hoger terecht zou komen. Ik heb het over Bruno Mars met Risk It All.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht flitsende 50 met Max en Andy Grammer, The Thing I Love op 30. 29 komt van 42. Eugene, Something Perfect als ex-flitsschijf zijnde. En Jenny Wall en I'm Good, 28, blijven staan ten opzichte van vorige week. Geldt ook voor 27, 24 Hours voor Sommieu als ex-flitsschijf zijnde. En ook een ex-flitsschijf is Susanne Freek en halverwege op 26 van 13 afkomstig, dus gezakt. Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and the Beat. En op 25 komt van 21. 24 blijft staan ten opzichte van vorige week. Maxime en Babette, en hoe dan ook, 13e week. 3 weken korter is in de 10e week te vinden Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In, 23, blijven staan. Ook 22 blijft op 22, Bruno Mars, Whiskey Doll in de 5e week. 21 komt van 18, dat is dan weer niet nodig, van Fleming en Meteor in de 21ste week. En Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, op 20 van 17 afkomstig.

0: I love it, I love it, I love it. En zo hoorde je de plaat op nummer 20 van Bella Kay.
1: Dat is een mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Bij Kaas- en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesten.
9: Ik ben Marcia van Kesten.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Met het nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

0: Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Niros-Gestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk een kwartier op onthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
1: de flitsende 5.

De top 3 van vorige week. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean vonden we op nummer 3. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Alex Warner met Fever Dream stond vorige week nummer 1. Zou dat deze week nog zo zijn? Blijf dit uur gewoon luisteren, dan hoor je het vanzelf.

Goedendag, Robert van Heemert samen met Donnie. 16 weken zijn ze genoteerd en ze gaan deze week omhoog van 14 naar nummer 12. De volgende plaat, dat schijnt de zomerhit van 2026 te worden. Justin De Wild met Cheerio.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 in het ene laatste overzicht. Startende nummer 20 is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Op 19 van 25 is een lichte stijging voor Little Klein en Samuel Welton in de derde week. Maak me nou niet gek. 15 gaan naar 18, een zakken voor Justin, Jack Stahl en John en Turn the Lights Off. En Kevin en Roxy Dekker met Je hebt mij in de tweede week. 31 vorige week binnengekomen, nu naar 17 doorgestegen. 4 plaatsen winst voor Cusco's Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Als ex-flitsgrijs zijnde, zij hoort bij mij op 16. En 15 komt van 18, op die gestegen Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bazaar Nacht in Amsterdam, 16 naar 14, 2 plaatsen winst. En Taylor Swift als ex-flitsgrijs zijnde, Appalite op 13. 12 komt van 14, 2 plaatsen winst weer voor Robert van Hemert en Donnie. 16 week moet dat nou. 11 blijft 11 voor Justin Wild, Tyrio. En 12 gaat naar 10, dat is 2 plaatsen winst voor...

Talk to You, de Engelse nieuwkomer deze week in de top 10. Van 12 naar nummer 10 gestegen in de zesde week. En dan nummer 9, die komt van 8. Het is de tweede keer dat we Sombre tegenkomen. Deze plaat is al 13 weken genoteerd en heet Homebreaker.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldersdoornhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom wordt die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten, afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stan het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo dat behoort tot de wereldtop bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afritsimpigus-Gestel en Knoop het Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen drie kwartier. In Limburg op de A76, Duitse grens richting Geleen. Tussen knooppunt Kundenberg en Spouwbeek, drie kwartier vertraging. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Flitsende 50.
1: Nummer 8.

Nummer 8 komt van 9, staat 10 weken genoteerd. En heeft al eens een keer op een nummer 3 gestaan. Hij gaat weer omhoog, Harry Styles. En nummer 7, dat is een zittenblijver in de 7e week. Bauza met Magnetic.

Did You Fall In Love? Olivia Dean blijft deze week staan op nummer 3. Staat ze 29 weken genoteerd. De langst genoteerde staat ook op haar naam. En die staat op nummer 5. 37 weken voor Man I Need. Dan nummer 2. Die staat inmiddels al 18 weken in de lijst. Bruno Mars met I Just Might blijft staan op nummer 2.

0: is de Flitsende 50.
1: Straks horen we de nummer 1. Nu tellen we af van 10 naar 2. 10 van 12. Another 54 Ultra en Talk to You. Tamber en Ham Wacker. 13 week, 9. Vorige week 8. 9. Vorige week dus, nu de 8. Is Harry Styles en American Girls in de 10e week. 7 blijft 7 voor Bausa en Magnetic. En 6 blijft 6, Teddy Swims, Mr. Know-It-All als ex-flutschrijft zijnde. Olivia Dean en Mijna Niet blijft op 5 staan ten opzichte van vorige week. En dat geldt ook voor 4, die blijft dus staan, Shakira en Zoo in de 17e week. Ook 3 blijft staan, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 29 weken in de lijst. En ook 2 blijft staan, Bruno Mars and I Just Might, 18e week. Heeft 12 weken alweer op 1 gestaan, nu dus op nummer 2.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan. Nu voor de 5e week op een nummer 1. Alex Warner met 4 voor 3. Hij staat inmiddels 11 weken genoteerd in de Flitsende 50. Nou, dat was hij weer voor deze week. We hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan. Vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl. Jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan kunnen we volgende week weer een lijst samenstellen. Wat ons betreft, graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola.

0: gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn een half uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg drie kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee. Dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
6: Aan de Begijnhof.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu...
10: Verhagen viert.

2003 toen deze mannen muziekgeschiedenis schreven met Clocks. Coldplay hier op Radio AFM aan het begin van een extra lang, jawel, Pinksterweekend. En wat voor weekend, want ik weet niet of je al eventjes buiten geweest bent. Ja toch, je bent toch niet heel de dag binnen geweest. Je hebt toch niet in je bubbel gezeten? Nee, want het is prachtig weer. Het is 27 graden hier in Altena. Heerlijk. En wat een mooie timing dan, hè, dat je dan zo'n lang weekend ingaat. Maandag dagje extra vrij. En leuk dat je luistert. Dit is Vragenfiet Vrijdag Radio AFM, station hier voor de gemeente Altena. Ik hoop niet dat je nog in een van de 131 files staat op dit moment. En dat je nog zit te zweten in die auto onderweg naar huis. Nou ja, nee, ik hoop dat je lekker thuis bent. En leuk dat je ons aan hebt staan. Tot 7 uur ben ik hier te horen met allerlei vrolijke, gezellige muziek. En straks om 7 uur Kevin Joosten met zijn show Joosten in het weekend. En in dit uur straks de uittips voor dit weekend in de gemeente Altena. Altena uit op 3 komt eraan. Ik heb lokaal nieuws voor je om 17:30 straks. En natuurlijk zometeen, we spelen hem hoor, zoek uit wat hij fluit. Rick Verhagen. Eerst tijd voor Criss Cross Amsterdam.

0: muziek hier op Radio AFM van The Stones. Sympathy for the Devil. Lekker hoor, als je in de auto zit, onderweg naar huis, onderweg naar jouw vrije weekend, jouw lange weekend. Vrijdagmiddag 4:15 geweest.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: En een beetje meer aandacht voor de radio is gewenst, want dan kan je lekker meespelen met Zoek uit wat hij fluit. En dat doe ik dan. Ik ga een stukje fluiten, overigens allemaal live hier op de zender, dus je weet nooit wat je krijgt. En dan, als jij denkt te weten welk wijsje dat ik fluit deze week, ja, kom maar op met de goede oplossing. Ik ben wel een beetje kritisch. Ik wil graag de titel en de artiest van je weten. Titel en artiest van het liedje wat ik fluit. En als jij de oplossing denkt te weten, stuur hem in door een mail te sturen naar studio@radioafm.nl. Studio@radioafm.nl. En dan ben ik benieuwd of jij zometeen met de goede oplossing hier in de mailbox terechtkomt. Je hebt er een minuut of 4 de tijd voor, dus succes daarmee zou ik zeggen. En ik ben benieuwd of jij er een beetje uit gaat komen. En de tip die ik er altijd wel bij geef, je moet het in de zomerse hoek zoeken, want dat past zo lekker bij de dag, hè?

0: Van een beetje in de categorie ken je deze nog? Solid Harmony en I Want You To Want Me.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: En daarvoor het zo moeilijke wijsje wat ik deze week hier had. In zoek uit wat hij fluit. En de tip was, zoek het in de zomershoek. Nou, en dat is het hoor, want het goede antwoord wat je in moest sturen was dat het Juanes was. Als ik dat zo mooi uitspreek met

0: ik denk dat het wel behoorlijk stereotyp is voor een radio-dj. Zodra de zon begint te schijnen, krijg je allemaal liedjes met Sunshine in de titel. Nou ja, oké, bij deze. Zometeen door met de muziek. American Girls van Harry Styles komt eraan. En ook Pharrell Williams en Freedom hoor je zometeen.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: 26 graden in Altena en vanavond schijnt de zon nog volop. Het blijft vannacht droog en het koelt af tot 12 graden. Morgen de zaterdag veel zon, wederom droog. Het wordt 28 graden, dat is behoorlijk warm lenteweer. En zondag wederom die zon droog en dan ook 28 graden.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Crow, die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stoppen iedere week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren er nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudrichem, juist vaker bussen. In Werkendam is woensdagmiddag een automobilist de Vissersdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte lichtgewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staan nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Strand 0, 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dutenburg 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Grubbevorst en Belveld 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Tot zeer de vrijdagmiddagspits.
4: Vrijdagmiddagspits.
1: Dit is AFM.

Freedom. Muziek van Pharrell Williams en hij zingt over zijn vrijheid. Freedom hier op Radio IFM. 6:10. Heerlijk op deze bloedhete vrijdagmiddag. Zometeen als jij nog een lege Pinksteragenda hebt. De uittips voor het Pinksterweekend na Offenbach en eerst Miles Away.

0: Miles Away, Offenbach, hier op Radio AFM.
1: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena Uittop 3.
0: Extra lang weekend en een goed gevulde uitagenda. Dus de top 3 voor je van absolute toppers uit die uitagenda heb ik voor je.
1: 3.
0: Morgen, jaarlijks traditie. En gaat hem weer leuk bezoeken. De Else Dag 2026. En ik weet zelf uit eerdere bezoekjes van mij persoonlijk dat de Else Dag wel eens vreselijk in het water is gevallen. Nou ja, ik kan je verklappen, dat gaat hij morgen niet doen, want hij gaat vreselijk zonnig worden. Anders van Varen Korps organiseert zaterdag 23 mei dus die Else Dag met warenmarkt en rommelmarkt kofferbakverkoop. Vanaf 10 uur kan je daar tussen de leilindendoren flaneren en bij de marktkooplui van alles vinden. Kleding, broeken, riemen, tassen, bloemen, fruit, er is van alles te vinden. En het hele Romboutsplein is bovendien een rommelmarkt. En voor de kinderen is er gedacht, je kan gaan springen, gaan schminken, er is wat lekkers. Er is een kinderkermis, bungee springen. Nou ja, er is van alles, een ballonartiest, het wordt een leuke dag. En natuurlijk lange biertafels, de barbecue gaat aan. Het is een hele dag gezellig. Tussen 10 en 8 uur 's avonds is het terras open en de markt stopt wel om 4 uur. Dus ga het lekker bezoeken morgen van 10 tot 8. In El, in Andel, de Else Dag editie 2026.
1: Nee.
0: In Nationaal Park De Biesbos is het tijd voor de Dag van het Nationale Park. En het is jawel op zondag 24 mei en dat staat allemaal in het teken van de natuur ontdekken. Centraal staat de Nationale Parken Soorten Challenge, waarbij bezoekers planten en dieren kunnen vastleggen via apps. En er zijn excursies en activiteiten met gidsen. Dus de dag van het Nationaal Park is dus zondag 24 mei. En bovendien al op zaterdag, morgen dus 23 mei, kunnen bezoekers in de Biesbos deelnemen aan een speciale soortenjacht. En het kan vanuit het Biesbos Museum Eiland. En meer informatie te lezen op beleefdebiesbos.nl.
1: 1.
0: En tot slot, eentje voor die tweede Pinksterdag, aanstaande maandag dus 25 mei. Ga kijken in het prachtige kasteel Dussen, want het is weer Kastelendag en er in en rond het kasteel is van alles te zien. Oude ambachten, steltlopen, schminks, dansworkshops, een gezellige markt. Het is een prachtige dag, maandag. En leuk om dat sfeertje te gaan proeven. Evenement Tweede Pinksterdag duurt van 11 tot 5. En meer informatie bezoek de website vriendenkasteeldussen.nl. Heb je ook een kaartje voor nodig trouwens, ook niet onbelangrijk. vriendenkasteeldussen.nl. Tot zover de uittips voor het weekend, door met de muziek.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

Muziek hier op AFM van David Guetta featuring Sia en je hoorde She Wolf. En daarvoor nog Louis Capaldi hier op de zender met Forget Me. Het is 6:07. Tijd hier in de show zo voor de nieuws, commercials, weer de verkeer en dan door met de show. Met onder meer zometeen Moet dat nou, oftewel Moet dat nou. Van Robert van Hemert en Donnie. Je krijgt ook Cressip. Plug it in, Turn Me On, komt er voor je aan. Gnarls, Barkley, Kensington. Het staat allemaal in het volgende uur op de planning. Dus lekker blijf luisteren. Ondertussen misschien een hapje eten. Zou zomaar kunnen. Lekker. Nou kan eten, denk ik. Goed, moet misschien niet te veel doen. Ik heb er nog eentje voor je, voor het nieuws. En dat is deze Somber Homewrecker. Hij sluit dit uurtje van de show af. Fijne track. Goeie muziek maken die. Somber, hier op AFM. Tot zo.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy. Ik speel op de
8: strijkstok van het
9: Muziekinstrumentenfonds. En ik speel op een cello van het
10: Muziekinstrumentenfonds.
11: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens

0: bracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afwisseling Nieuwsgestel en knooppunt Empel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Leendeheide en Leende, een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7, Groningen richting Afsluitdijk, tussen Tijnje en Oude Haske, ruim een half uur vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West, 20 minuten vertraging door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
5: Met nu...
4: Verhagen viert vrijdag.

geluid van Crisip hier op Radio AFM. Plug it in and turn me on. Nou ja, gezellig dat je dat met je radio gedaan hebt en dat je luistert. Dit is Radio AFM. Op de vrijdagavond, jawel, het is 22 mei en wat een dag, wat een dag. Het is gewoon 26 graden buiten. Heerlijk. Mooi voor het Pinksterweekend en hoor je dan ook een beetje terug in de muziek. Vrolijke klanken nog komend uur hier op dit station Radio AFM. Het station voor de gemeente Altena. Met onder meer een flesje bubbels gaat er zometeen gelijk open. Daar gaan we lekker mee beginnen. Ook zometeen Kensington, Knarls, Barkley heb ik er voor je in zitten. Sarah Larsen ga je voorbij horen komen. En kan ik jou ergens mee verblijden? Doe rustig aan een muzikaal verzoekje naar studio@radioafm.nl. En dan gaan we dat gewoon voor je regelen. Eerst Robert van Hemert en Donnie en Moet dat.

tijd met Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me. Nou ja, dat is een beetje ook hier aan de orde. Lekker muziek achter elkaar hier op Radio AFM. En zo ga je van Jimmy James ineens naar Knals Barkley.

Holland Gnarls Barkley. Dat klinkt als een persoon, maar het is een duo. Maar de vocalen zijn van CeeLo Green. En CeeLo Green heet eigenlijk Thomas Calloway. Nou ja, snap jij het nog? Goed. Het is één dezelfde persoon en je kan hem op drie manieren aanspreken. Laten we het daarop houden. Nu, hier op Radio IFM. Voordat we zometeen de jaren 80 ingaan, eerst nog Kensington.

0: hoor. Even terug naar het originele Kensington, om het zo maar te zeggen. All for nothing hier op AFM. Het is 6:50 vrijdagavond. Lekker. Wat een mooi weekend staat er voor de deur. Heerlijk. Zometeen nieuws uit de gemeente Altena. Het weekendweerbericht en ook de verkeersupdate komt er over een slordige 10 minuten aan.
1: Altena's beste 80's track.
0: Eerst terug naar 1986, naar een band die zich opnieuw uitvond eigenlijk wel met deze track. Minder synthpop en meer funk en groove. En het was dan ook de eerste single van de band nadat er twee bandleden afzwaaiden en de band verder ging als trio. Een track die werd opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen. En het was een schot in de roos, het was een succes, wereldwijd werd het een hit. En de beroemde hoek No No Notorious groeide uit tot een van de meest herkenbare intro's van de jaren 80. Nou ja, dan heb ik het gezegd, en Notorious Duran Duran hier op Radio AFM. En we pakken hem erbij, we stoffen hem af. Terug naar 1986 met
1: Altena's beste

0: En als je denkt, wie is dit nou weer? Nou, Ruben Hillen. En die heeft The Voice gewonnen. Het nummer wat eruit voortgekomen is, is deze 20 Seconds heet het. Zometeen door met de muziek hier met Justy. En ook Jonas Blue krijg je zometeen.
1: Dit is AFM Weerbericht.
0: Nog steeds 25 graden in Altena. Vanavond blijft de zon volop schijnen. Misschien heb jij lekker de barbecue aan. Eet smakelijk zometeen. Vannacht droog en het koelt af tot een graad of 12. En morgen de zaterdag, het wordt te prachtig. Veel zon, droog, 28 graden. Dat is behoorlijk warm lenteweer. En ook een zondag een gelijke dag met de Pinksterdagen. Zondag, maandag wederom zon, droog en tussen de 6 en 28 graden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp en dat is ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de Veldes-Dorenhaag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom worden die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de Beukenhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten afhankelijk van het soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens deze snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historisch karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten voor de begraafplaats. Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft met speelpartner Katja Stam het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo dat behoort tot de wereldtop bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esme Radstaak en Noah Zonviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen met dit toernooi in Nederland eens in actie voor het eigen publiek. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Nog een drukke spits, er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leendeheid en afrit Valkenswaard. 20 minuten vertraging na een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen. AFM.

Nou, dat klinkt toch best wel lekker bij dit weer. Jonas Blue hier op Radio AFM met een nieuwe samen met Malief en Edge of Desire hier op Radio AFM. En daarvoor nog Justy en Jack Stahl en John met Turn the Lights Off. Dit is AFM. Tot 7 uur ben ik hier nog te horen met Vragen 4 vrijdag. Zometeen oud en nieuw nog voor je in petto. Maar eerst nog even deze. Gino Vannelli, dit is Wild Horses. AFM.

wilde paarden. Er is een liedje over gemaakt. Deze, Gino Vannelli, hier op Radio IFM en Wild Horses. Deze vrijdagmiddag, Vragen Viert Vrijdag. En straks na zevende, collega Kevin Joost hier met Joosten in het weekend. Maar niet voordat we Oud en Nieuw er nog eens even bij gaan halen. En in Oud en Nieuw een exacte 10 jaar door de tijd. Met deze nog steeds jonge dame, als ik het zo mag zeggen. Zara Maria Larsson, geboren 16 december 1997 in Stockholm. En we maakten kennis met haar in 2015 met Lush Life. Kwam goed binnen in Nederland op nummer 3 in de hitlijsten. En 10 jaar later heeft ze nu Midnight Sun, waarmee ze in de hitlijsten staat. Dus die gaan we achter elkaar plakken. En hoe werd deze dame nou destijds bekend? Nou ja, door het winnen van een talentenjacht op het Zweedse TV4 Talang. 2008 heette dat het programma. Zo'n Zweedse versie van Holland's Got Talent. En Larsson kreeg gelijk een platencontract. En dat is nog steeds waar ze volgens mij hartstikke blij mee is. Was overigens niet de eerste talentenjacht waar ze aan meedeed. Want daarvoor, toen ze nog wat kleiner was, toen deed ze mee aan de Zweedse talentenjacht. Ja, en die heette, daar ga ik, Starren Scott. Goed, nou ja, doe ermee wat je ermee wil doen. Afijn, geschikt voor Oud en Nieuw, 10 jaar door de tijd, Lush Life. En daarna Midnight Sun, Zara Larsson. En oordeel zelf of dat het nog een

10 jaar door de tijd in Oud en Nieuw met Zara Larsson. Eerst Lush Live en daarna nog deze Midnight Sun. Nou ja, typisch geluid van haar is nog steeds volgens mij onveranderd. Nu, I Can't Pop.

0: Muziek van Icona Pop, featuring Charlie XCX en I Love It, I Don't Care. 6 minuten voor 7. Ja, zometeen Kevin Joost hier met Joost in het weekend. En ik heb er nog eentje voor je, voor het nieuws. Ja, ik heb allemaal korte plaatjes gedraaid, dus ik heb gewoon eigenlijk een plaatje meer dan normaal, als ik het zo even mag zeggen. Dus nou ja, nog één gezellige afsluiter. En dan wens ik jou een fijn Pinksterweekend. Veel plezier met Kevin Joosten en Joosten in het weekend. Oh, en stel jij je anders voor als je hier toch binnen bent. En wat wil je precies zeggen?
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
10: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
9: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd

0: Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haagvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: Joosten in het weekend.

vol. Nou, ik moet zeggen, als het dan een beetje mooi weer aan het worden is, en dat is het dan zeker vandaag ook met zonnetje wat nog steeds volop schijnt in Altena. Dan vind ik het altijd wel fijn om die plaatje dan tevoorschijn te toveren. Gewoon omdat dit een aardig zomers plaatje is. Bombay Bicycle Club dus met Shuffle. Plaat die in 2011 uitkwam. Uiteindelijk in Nederland op de radio werd gedraaid. Maar verder niet zo heel veel succes had. Later overigens wel veelvuldig te horen op allerlei plekken. Onder andere in tv-series, maar ook in films. In documentaires komt dit voorbij. Met name als het een beetje dan zo'n surf-vibe moet hebben. Dan wordt dit plaatje regelmatig ergens op de achtergrond gedraaid. Shuffle dus.

van het Engelse, Britse Bombay Bicycle Club, afkomstig van hun derde studioalbum A Different Kind of Fix, waarop dit dus wel het prijsnummer was. Shuffle! Ja, en daarmee begonnen we deze nieuwe Joosten in het weekend. Ja, de komende 2 uur ben ik bij je met veel aandacht voor heel veel fijne muziek. En ik dacht, ja, met deze temperaturen, 25 graden nog steeds in Altena. Ja, ik blijf het maar even herhalen. Dan ja, is het ook wel fijn om daar wat zomerse klanken tussendoor te doen. Dus ik heb wel wat fijne plaatjes uitgezocht waarvan ik denk, ja, het is niet direct dat daar nu heel hard zomer wordt gezongen. Maar zeker wel een hele zomerse vibe met zich meebrengt. Naast al die hele vele nieuwe muziek. Kevin Joosten. Ja, en nieuwe muziek komt er zeker zo meteen aan. Maar eerst even terug naar vorige week. Nieuwe muziek toen van een nieuwe band. Dit is Spacey Jane.

dit zijn volgens mij ook gewoon onwijs cooler surf dudes. Deze band Spicy Jane. Komen uit Australië. Ja, dat past het al meteen bij, hè, dat van die surf dudes zijn. Ja, ze zijn al een aardige tijd bezig, hoor. Sinds 2016 vind ik dat altijd wel interessant. Want dit is al een beetje wat ik vorige week heb ontdekt. En dacht, nou, een aardig, vrolijk, fijn nieuw plaatje. En dan ga je even kijken, ja, wat doen ze dan in het thuisland? Ja, dan zie je dat ze menig award al hebben gewonnen. En ook, ook allerlei hitjes hebben gescoord, et cetera. Dus in Australië doen ze het echt wel goed, deze band. Onder andere bij de West Australian Music Industry Awards en de Rolling Stone Australia Awards. Nou, allemaal prijzen gewonnen. Maar in Nederland, ja, volgens mij tot op heden hebben ze nog niet echt leren kennen. Spicy Jane is dit dus. Acted Wounds is de EP die op 12 juni gaat verschijnen. Waarop ook dit nummer zal staan. I Never Seen Her. En binnenkort ook overal weer live op stage staan. Maar ja, ik dacht wel te zien dat daar in ieder geval geen optredens in het vasteland van Europa gepland staan. Dus ja, daar moeten we wellicht nog even op wachten. Maar wat een fijne nieuwe muziek van deze band, dus Spicy Jane. Zometeen nog veel meer nieuwe muziek voor je onderweg. Maar eerst even wat terug in de tijd. Een Nederlandse band en dan ook meteen Nederlandstalig. De Toegift, zo heet deze band. Ook hier wel eens in de studio gehad. Dus ik zat even te twijfelen. Ga ik dan gewoon een versie, een akoestische versie nemen die hier in de studio is opgenomen? Of pak ik dan toch gewoon de versie die op de streamingsdiensten te vinden is? En ik heb toch voor het laatste gekozen.

De Toegift, zo heet deze band. 2022 ontstaan. Redelijk plotsklaps. Best wel aardig aan de weg aan de timmeren geraakt. Met een album dat in 2023 uitkwam. De Toegift in 2022 al de eerste EP. En ik kon alles zien en later ook nooit misschien. En inmiddels twee albums uit. De Toegift en Kleine Auto, Grote Hot Wheel. Op het album De Toegift staat ook dit nummer, Zo Waren De Dagen. En volgens mij stond het ook op een van de eerdere EP's. En dat was volgens mij de eerste kennismaking met deze band. De Toegift, oorspronkelijk uit Vlissingen. Nu weet ik dat Maxime van de band in Breda studeert. En volgens mij ook hier veel dichterbij inmiddels woont. En ja, ze bestaan nog steeds. Het is wel een tijdje wat rustiger geweest rondom de band. Dus ik ben zeer benieuwd wanneer er weer wat nieuws uit gaat komen. We ze ergens kunnen gaan zien of er nieuwe muziek verschijnt. Maar de tijden volgens mij van, als ik me niet vergis, van Wekkers Soort D hebben ze wel weer gewoon opgetreden. Dus nou ja, we gaan zien wanneer we weer wat nieuws gaan horen van de band De Toegift. Ja, en dan gaan we over nieuw gesproken. Dus kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb 12 nieuwe nummers meegenomen naar de studio die ik stuk voor stuk allemaal aan je wil gaan laten horen. En dat gaat denk ik beslist goed komen. Zometeen als eerste nieuwe muziek van Celine Cairo. The Great Divide komt er voor je aan. Dat is even wat rustigere muziek. Ook een nieuwe muziek van de Subterranean Street Society. Thomas Matthew Crooks komt eraan. En nieuwe muziek van een band die ik ook nog niet kende. Dus eigenlijk nu recentelijk mee heb leren kennismaken. En ja, eerlijk gezegd daar ook best wel aardig of van onder de indruk ben. Hideous, zo heet deze band. En Over My High komt er zo. Over Me My High komt er zo meteen voor je aan. Ja, soms zijn het van die titels waar je meteen over struikelt. Ja, drie nieuwe nummers dus achter elkaar. Direct achter elkaar. Om je gewoon te laten kennismaken met de nieuwe muziek van vandaag. En als eerste is dit dan Celine Cairo en The Great Divide.

0: Authority. Dat is een band bestaande uit heel veel BV'ers, oftewel bekende Vlamingen. Uit verschillende bands. Onder andere Ria Alessia May, Remcott, Kids With Burns, Romeo Elvis, Tamino en Jay Bernard. Nou, die bandleider vormen samen het project Hideous, waarmee ze in 2024 al eens een keer op de planken stonden en muziek uitbrachten. Het is een tijdje wat stiller geweest rondom de band. Ze hebben even de tijd genomen, maar in maart 2026 waren ze terug met eerste nieuwe muziek. En Give Me My High is de tweede single in korte tijd die uitgekomen is van deze band. En de vraag is een beetje of dat dan gaat resulteren in wat meer een album of iets dergelijks. Nou, dat is zover mij in ieder geval iets zegt, nog niks over bekend. Klinkt als heel erg goed Nederlands. Ik wilde eigenlijk zeggen gewoon, er is bij mij nog niets over bekend. Dat is, klinkt meteen een stuk makkelijker. En daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van Subterranean Street Society. Een eigenlijk ontstaan uit een straatmuzikant. Volgens mij uit Denemarken, als ik me niet vergis. Die uiteindelijk een band vormde en in Amsterdam tegenwoordig woont. En daar met meerdere bandleden het project Subterranean Street Society vormt. Zij brachten vandaag nieuwe muziek uit. Thomas Matthew Crooks. En die nieuwe muziek is te vinden op een nieuw album. Dat in het najaar van dit jaar moet gaan uitkomen. Ook op vinyl hebben ze slim gedaan. Want ze hebben, om dat te bekostigen, gewoon een grote voorverkoop gehouden. Ja, wie wil allemaal dat album hebben? Kan je nu vast even bijdragen? Ontstaan er uiteindelijk gewoon donateurs. En krijg je dus gewoon het persen van het vinyl bij elkaar. Ja, slimme zet. Volgens mij wordt dat album dan uiteindelijk gepresenteerd in de Bitterzoet in Amsterdam. Dit najaar ergens. En daar weer voor hoorde je Selina Cairo. Amsterdamse songwriter. Bracht in 2022 denk ik voor het laatste een album uit. Overflow. En inmiddels is er dan nieuwe muziek onderweg. 18 juni verschijnt haar vierde album. Panacea, denk ik. Ja, een beetje ingewikkeld om uit te spreken. Met daarop een beetje het beetje dromerige songwriter muziek met elektronische accenten die een beetje doet denken dus aan, ik denk London Grammar misschien wel, dat je daar iets over kunt vinden. Haven wordt ook wel vaak genoemd in datzelfde rijtje, maar ook Aurora en Ben Howard. Nou ja, goed. The Great Divide is nieuwe muziek die je zojuist hoorde en te vinden is op dat nieuwe album van Celine Cairo, die dus op 18 juni haar nieuwe album gaat uitbrengen. Nieuwe muziek dus in dit programma Joosten in het weekend.
1: Dit is AFM
0: Weerbericht. Ja, dit is natuurlijk wel extra fijn om het op dit moment over het weer te mogen hebben. Ja, vandaag al een prachtige dag met 26 graden en volop zon. Gaan we dan verder kijken. De nacht van zaterdag op zondag koelt het af tot een graadje of 13. Vrijdag op zaterdag moet ik natuurlijk zeggen. Ja, graadje of 13. Zaterdag overdag volop zon en 28 graden. De nacht van zaterdag op zondag dan ook wederom weer 13 graden. Zondag iets koeler, 25 graden. Maandag 27 graden. Dinsdag 28 graden. Kortom, het zomerse weer is echt nu binnengetreden. En de komende dagen nog zeker voelbaar.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten. En er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de €540.000. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. In Altena rijden minder bussen dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het OV-kennisplatform CROW die het AD analyseerde. Op het grondgebied van de gemeente stopten elke week 15.114 bussen bij 122 haltes. In 2022 waren dat nog 152 haltes, waar je toen 17.749 keer per week kon in- of uitstappen. Daarmee lijkt het openbaar vervoer in Altena nog altijd niet hersteld van de terugval tijdens de coronaperiode. Toch rijden op sommige trajecten, zoals naar Sleewijk, Wijk en Aalburg en Woudegem, juist vaker bussen. In Werkendam is woensdagmiddag een automobilist de Vissersdijk afgereden. Waarschijnlijk is de man bij het parkeren over een varkensrug gereden, waarna het voertuig van de parkeerplaats het dijkje afreed. De bestuurder raakte licht gewond bij het incident. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken. Ziekenhuisopname was niet nodig. Een takelbedrijf heeft het voertuig geborgen en weer op de weg gezet. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Weezer met Troublemaker uit 2008. En daarvoor ook nog het fantastische, vrolijke, beetje lenteachtig aandoende Parklife van Blur. Uit 1994. In de tijd dat ze volop in strijd waren met Oasis. En volgens mij met dit nummer hadden ze dan weer even de strijd gewonnen met Oasis. Zo ging dat hele tijd op en neer. Op een gegeven moment begonnen ze elkaar zelfs uit te dagen. Blur en Oasis. Als Oasis wist dat Blur op een bepaalde datum het nummer zou uitbrengen, dan zou Blur dat ook doen en andersom. Dus dat resulteerde uiteindelijk in echt een hele felle strijd. Die volgens mij grotendeels is gewonnen door Oasis. Maar ook Blur heeft af en toe wat successen daarmee gehad door Oasis te verslaan. Parklife dus van Blur hoorde hier op Radio AFM in het programma Joost in het weekend met volop aandacht.

Splinternieuwe muziek van Blanchell uit Amerika. Hard has to work so hard. En mocht je deze Blanchell live willen gaan zien, ze komt naar Nederland toe op 6 december. Staat in de Melkweg in Amsterdam. En volgens mij is de voorverkoop van dat concert nog niet begonnen. Dus ik zou het in ieder geval even in de gaten houden, mocht je dat live willen gaan zien. Dus Blanchell en Hard has to work so hard. Ja, vandaag kwam het verzameld werk van Future Islands uit. 20 jaar. From a hole in the floor to a fountain of youth is het album waarop 20 jaar verzameld werk staat van dit Future Islands. Je moet ervan houden van het stemgeluid van Samuel T. Herring. En ik doe dat.

uitgebracht in 2021. Dit Hey Gringo van Kelly-O. Die de mede geen dingen kent van het nummer Way Down Now. Daarmee werden ze bekend. Woonde toen de tijd nog op IJsland. Inmiddels verhuisd voor de muziek naar New York. Het komende zomer ook veelvuldig te vinden op allerlei podia in de Verenigde Staten en in Canada. Maar mocht je ze nou live willen gaan zien, dan moet je wel een beetje haast maken. Want morgen, 23 mei, staan ze op Blue Peer in Peer, België. En dan kun je daar dus live gaan aanschouwen. Deze Kelly-O dus. En Hey Gringo. En daarvoor ook nog nieuwe muziek dus van Future Islands. 20 graag muziek van die band. En dat vieren ze met een album. En dus het nummer Cotton Flower wat op dat album staat. Ja, en dit is nieuwe muziek van Muse. Er komt later nog een album aan. En dit is dan Higgins. Afkomstig van dat album.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy. Ik speel op de
6: straks van het Muziekinstrumentenfonds.
7: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van

0: en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
1: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Reesel en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk. Daar draait het om.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Woonidee, woonidee.
9: Ga idee opdoen bij Woonidee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: Woonidee, dat is mijn idee.
8: Woonidee in Veen.
7: Aan de Begijnhof.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
7: Met nu
6: Joosten in het weekend.

Dutch Wills. Is een band die dit nummer in 2004 uitbracht. Saturday Night. En in de tijd toen ik dit programma nog op zaterdag maakte, toen wilde ik dit wel regelmatig dan instarten als een soort openingsplaat of zo. Ik dacht, ja, het is nu vrijdagavond, maar het was toch nog prima. Ja, en de Twills, ja, dat is een Ierse band. Een beetje gitaarpop. Ik ken ze met name van het nummer Big Sur, moet ik zeggen. Dat was het nummer dat ze in 2003 uitbrachten. Stond op het album So Much for the City, wat een erg fijn album is. Overigens met heel veel van die hele fijne luisterliedjes. Maar met ook inderdaad dat nummer Big Sur, maar ook Don't Steal Our Sun. En dat Saturday Night, ja, dat stond dan op het latere album. Volgens mij was dat dan Let's Bottle Bohemia. Het lijkt erop alsof de band The Twills nog bestaat. Althans, er is geen officiële aankondiging dat de band is gestopt. Maar als je dan gaat kijken, dan is het al wel een jaartje of twee stil rondom deze band. Geen optredens aangekondigd. En ook het laatste bericht op social media was van 2024. Dus zeer benieuwd of we echt nog iets gaan horen van The Twills. Fijn om in ieder geval even terug te keren naar dit liedje Saturday Night. Daarmee begonnen we het tweede uur van dit programma Joosten in het weekend. Met ook in de tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. Vandaag eens even zitten struinen door al die nieuwe muziek die is uitgekomen. En dan telde ik 12 nieuwe nummers die ik heb meegenomen naar de studio. En die ik ook met alle plezier nog in dit tweede uur van dit programma aan je ga laten horen. Maar eerst even terug naar vorige week. Toen kwam er nieuwe muziek uit van de band Pom. Hier is I Want It.

Nieuwe muziek van Pom. I Want It, afkomstig van het tweede album Enlightened Baby, dat op 28 mei, dat is volgende week, vrijdag gaat verschijnen. En op diezelfde vrijdag presenteren ze dan dat album in de Paradiso in Amsterdam. En aansluitend gaan ze nog 4 andere poppodia af. Echo in Utrecht op 5 juni. Merlijn in Nijmegen op 11 juni. Rota in Rotterdam op 12 juni. En de Evenaar in Eindhoven op 19 juni. De band Pom dus met...

en Paradise uitgebracht in 2020. En daar, met dat nummer. Heb ik in ieder geval Tim van Tol steeds beter leren kennen. Hij brengt regelmatig nieuwe muziek uit. Recentelijk nog Somewhere in Between, een album. En hij is op tour, maar ik zat even te kijken door zijn tourschema. Geen enkele show in Nederland aangekondigd. Hij komt gewoon uit Nederland, hè. Volgens mij woont hij tegenwoordig wel ergens net over de Duitse grens, wat ik begreep. Maar op heel veel plekken in Duitsland gaat hij gewoon lekker optreden. De komende maanden. Maar ik zie ook Tsjechië staan. Ik zie Oostenrijk staan. En ik zie ook België staan. Dat is volgens mij het dichtstbijzijnde. En Duffel in België op 7 of 8 augustus, niet helemaal bekend. Maar dat is in ieder geval een festival optreden. Tim van Tol dus met Better Days. Ja, dan is het tijd geworden om eens te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb weer een drietal nieuwe nummers achter elkaar voor je gezet die ik graag met je wil gaan doornemen en daarna ook aan je wil gaan laten horen. Als eerste komt er zo meteen aan Moeilijk, oftewel Stijn Post uit Utrecht met Hold Me, How You Always Do. Komt er zo meteen voor je aan. Ook nieuwe muziek van de band Kiwi Junior en Blowing Up. En nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Het is even stilgewijs rondom die band. Evolution, zo heet de nieuwe single van Nothing But Thieves. Komt er zo meteen voor je aan. Als eerste is dit dan nieuwe muziek van Stijn Post, oftewel Moeilijk. Hold Me, How You Always Do.

0: De beste nieuwe muziek. Dit is Joosten in het weekend. AFM.
1: Let me just get my headphones. Keep it black.

0: En het is alweer 3 jaar geleden dat het vorige album uitkwam, That Club City. Dus ja, tijd voor nieuwe muziek zou je zeggen. En dat hebben ze dan ook gedaan. Evolution, nieuwe single. Waarschijnlijk ook toe gaan werken naar een nieuw album. Maar er is verder nog heel weinig over bekend wanneer en wat er gaat uitkomen. Maar dat er een nieuw album gaat uitkomen lijkt ja, wel een soort vanzelfsprekendheid te zijn. En verder doen ze het zo te zien nog steeds aardig rustig aan. Want komende zomer slechts 3 festivalshows tot op heden geboekt. Dus ik vermoed dat het zelf een beetje afhouden. Want ja, wie wil nou geen Nothing But Thieves op zijn festival staan, zou je zeggen. Ja, daarvoor hoorde je ook nog muziek van de band Kiwi Junior. Op 7 augustus komt Permanential Dead uit. Het nieuwe album van Kiwi Junior. En Blowing Up is de single die op dat album zal gaan verschijnen. En daar weer voor hoor je ook nog Moeilijk. Oftewel Stijn Post. Hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. En dat nummer is getiteld. Ik ben ondertussen even aan het spieken. Hold Me How You Always Do. Een aardig uitgebreide titel, ja. Volgens mij is er nog geen nieuwe EP uit. Moet die uit gaan komen? Oh, The Times. En mocht je Stijn Post live willen gaan zien, dan kun je zijn op 29 mei dit paard in Den Haag. Dan zal hij daar een optreden geven. Deze Moeilijk. Dus. Met nieuwe muziek in dit programma Joosten in het Weekend.
1: Dit is AFM
0: Weerbericht. Ja, waar ik met plezier over het weer ga praten voor de komende dagen. Want het was vandaag al prachtig weer. De zon scheen volop en op dit moment schijnt het zonnetje ook nog. Het is wel langzaamaan een beetje aan het afkoelen. Maar dat betekent dat het nog niet koud is, hoor. Het is een graadje of 23 op dit moment in Altena. Ja, vanavond en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graadje of 13. Er kan wat nevel gaan ontstaan. Een beetje rekening mee houden. Misschien vannacht en morgenochtend in ieder geval. In de middag dan schijnt de zon weer volop en wordt het uiteindelijk 28 graden. De nacht van zaterdag op zondag 13 graden. Zondag overdag 25 graden. Maandag 27 graden. En ook dat is nog een vrije dag. Dus dat is fijn om dat erbij te kunnen noemen. En dinsdag 28 graden.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. De gemeente Altena begint binnenkort met het snoeien van hagen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Vooral de veld-S door een haag groeit snel en kan wegen smaller maken door overhangende takken. Daarom wordt die eerder aangepakt dan bijvoorbeeld de beukhaag. Het snoeien gebeurt op verschillende momenten afhankelijk van de soort haag. Tijdens de werkzaamheden maken medewerkers en machines gebruik van rijbanen, fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen. Dat kan tijdelijk voor overlast zorgen. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor de hinder tijdens de snoeiwerkzaamheden. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En beachvolleybalster Raisa Schoonheid Werkendam heeft met speelpartner Katja Stam het eredivisietoernooi in Heerlen gewonnen. Het duo, dat behoort tot de wereldtop, bereikte de finale zonder setverlies. In de eindstrijd wonnen zij overtuigend van Esmee Radstaken en Noah Sonneviel. Schoon en Stam spelen normaal vooral in het buitenland, maar kwamen in dit toernooi in Nederland eens in actie voor eigen publiek. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reesel en Ulvenhout een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste.

De Amerikaanse band die heette Todd the Wet Sprockets. En zij bracht in 1992 moet ik eigenlijk zeggen om precies te zijn, dit nummer uit, Walk on the Ocean. Volgens mij is dit ook het enige nummer wat wij in Nederland een beetje kennen van deze band. Todd the Wet Sprockets dus. En daarvoor hoorde je ook nog The Undertones met Teenage Kicks. En daarmee keerden we terug naar het jaar 1978. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het gemist. Maar blijkbaar heeft deze band The Undertones afgelopen april nog opgetreden in de Paradiso in Amsterdam. Oude knar op het podium. Een jaartje of 50 jaar. Ja, volgens mij, het 50-jarig bestaan, ja, hebben ze gevierd. Van de band The Undertones. Nou ja, goed, benieuwd hoe dat heeft geklonken. Maar ja, ik heb een beetje mijn twijfels bij dat soort bands die dan nog een keer op tour gaan. Blijkbaar is het nodig. Maar ja, of het dan ook nog heel erg verrassend is, dat

naar een langere periode van stilte. En op 21 augustus komt het album uit, A Hole to See the Sky. The Sky Through, moet ik zeggen. Zo, ja, wat een lange titel. Dan is het logisch dat je daar een keer over struikelt. En in korte tijd is dat dan meteen de tweede track die ze daarvan uitbrachten. En A Hole to See the Sky Through is ook de titeltrack die je zojuist hoorde. Het album en de titeltrack dus inmiddels bekend geworden. Ik zat even te kijken. Ja, de Mystery Jets. Ik ken ze met name nog van Two Doors Down. En dat was een single die in 2008 uitkwam. Daarna is nog wel het succesvolle After Dark uitgekomen met The Count and Seven. Volgens mij ook in de tijd wel regelmatig op de radio laten horen. Maar daar werd het echt een beetje stil rondom de band. Dus ja, het is mooi dat ze weer terug zijn. En zeer benieuwd hoe dat dan verder gaat uitpakken voor de Mystery Jets. Ja, en dit is dan nieuwe muziek van de Careers. Ja, zo heet deze band. Nothing.

vandaag is uitgekomen. En daarvoor hoorde je ook nog de Careers met Nobody's Coming to Save You. Ja, en daarmee kwam het einde van dit programma Joostje in het Weekend. Ja, wat mij betreft graag tot volgende week. Dan ben ik bij je terug met een nieuwe Joostje in het Weekend. Met wederom weer veel aandacht voor nieuwe muziek. En voor vandaag gaan we eruit met het verdrachtige, prachtige moet ik zeggen, Painkiller Summer Rain van de band Two Wind Breaks. Tot

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
8: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
9: De Israëlische minister.
8: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
7: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we

0: naar ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 21:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: De

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy van Kesten.
4: Ik ben Marcia van
3: Kesten.
4: En ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
5: Ik ben
4: Nadine
5: van Leer
4: Guiting.
5: En ik speel op een viool.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
9: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
8: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
10: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
8: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en werkende

0: besteld, de volgende dag in huis. Ballen gooien modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo. Maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
2: non-stop muziek.
3: Dit is de

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Stef Bonstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie